0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. Er lagen mogelijk materialen voor een plofkraak in een kelder onder het pand. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Een tiental asielzoekers uit Ter Apel heeft de nacht doorgebracht in Zwolle, omdat de opvanglocatie in het Drentse De Wijk vol zat. Daar waren eerder gisteravond al ruim 100 asielzoekers heen gebracht. De gemeente Zwolle heeft deze week aangeboden om zo nodig extra noodopvang te regelen. De asielzoekers gaan vandaag weer terug naar Ter Apel. Volgens Vluchtelingenwerk verliep de dag daar onrustig door de invoering van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem. Het Amerikaanse leger zegt vannacht Iraanse drones neergeschoten te hebben die op weg waren naar de straat van Hormuz om daar commerciële schepen aan te vallen. Dit terwijl gisteravond was gemeld dat ook Iran verwacht dat een overeenkomst met de VS mogelijk binnen enkele dagen wordt ondertekend. Maar het land beschuldigt Israël ervan een akkoord te willen dwarsbomen. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan- of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl

denk jij nou echt dat je mij nog kan raken? Denk jij nou echt dat ik nog iets voor je voel? Of denk jij nou echt dat ik bij je ben voor je knaken? Denk jij nou echt? Denk je dat echt? Ik heb genoeg in mijn leven, genoeg gezien en ook gehad. Ik heb alles weggegeven.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. Het lichaam dat in staat van ontbinding verkeerde vertoont volgens justitie sporen van geweld. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan of fluitketel worden gekookt omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen, en dat is nu nog niet het geval. De overname van het Amerikaanse mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd. Volgens het ministerie van Justitie leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie-, film- en streamingdienstkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.

het droom gehad.

voor leef, mijn hart aan geef, bij wie ik vind dat.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens president Trump heeft het Amerikaanse leger eerder deze week de leider van de Venezolaanse bende Tren de Aragua gedood. Op zijn sociaal media platform schrijft hij dat Nino Guerrero, de leider van een van de meest bloeddorstige terroristische organisaties op aarde, in een dodelijke luchtaanval is uitgeschakeld. Het misdaadsyndicaat houdt zich bezig met drugs en mensenhandel, ontvoering en afpersing. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten twee bruggen in de weg worden vernield en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. De overname van het mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten. Volgens hen leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie- en filmkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. Of de deal ook door de Europese Commissie zal worden goedgekeurd is nog niet bekend. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen, en dat is nu nog niet het geval. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De treinen rond Woerden rijden weer. ProRail meldt dat de stroomvoorziening die door een brand in een transformatorhuisje was uitgevallen inmiddels is hersteld. De railbeheerder had het treinverkeer gistermiddag in een groot deel van de Randstad stilgelegd tot het einde van de dienstregeling. Zo'n 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pols zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden zolang Donald Trump daar aan de macht is. De ANVR erkent volgens een bericht in het AD wel dat reizen naar Amerika onder druk staan, volgens hen vanwege de dure dollar, bosbranden en moeizame grenscontroles. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten 2 bruggen in de weg worden vernieuwd en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Yay.

0: Dit is Polderpop Radio, te beluisteren wereldwijd op internet en via DHB Plus in heel Oost-Brabant. Voor meer informatie, kijk op onze website polderpopradio.jouweb.nl.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij ongeregeldheden rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn er vrijdagavond 7 mensen aangehouden. Volgens de politie werd er met zwaar vuurwerk en stenen gegooid en zijn er ernstige vernielingen aangericht. Er was voor het gebied een noodverordening van kracht vanwege onrust over de komst van een noodopvang voor asielzoekers in de gemeente. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pols zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden zolang Donald Trump daar aan de macht is. De ANVR erkent volgens een bericht in het AD wel dat reizen naar Amerika onder druk staan, volgens hen vanwege de dure dollar, bosbranden en moeizame grenscontroles. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
1: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold. Stop. Play it.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files door wegwerkzaamheden. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het druk bij Barneveld. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Die extra reistijd ontstaat ook door de afgesloten A12. Die is dicht van Utrecht naar Veenendaal. Op de A12 staat ook file. Daarvoor die afsluiting. Daar heb je nu 10 minuten extra reistijd. En op de A12 vanuit Arnhem staat file voor de Duitse grens door controles. Dat kost je een kwartier extra. Op de A2 is het druk van Den Bosch naar Utrecht voor knooppunt Everdingen, ook door werkzaamheden. Daar is de vertraging 10 minuten. Bij Amsterdam wordt ook gewerkt. De Ring Zuid is dicht. Daardoor sta je in de file op de A10 Oost richting het zuiden. Daar is de vertraging ook zo'n 10 minuten.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. De 3 Italianen zijn dankzij een GPS-tracker door de hulpdiensten gevonden, maar de hulp kwam te laat. Het ongeluk is vermoedelijk al vrijdagochtend gebeurd. De klimmers zijn waarschijnlijk in de diepte gestort toen een van hen uitgleed en daarbij de andere 2 in de val meesleurde. Ze zaten met touwen aan elkaar vast. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. De toegang tot de meest geavanceerde modellen die kunnen worden misbruikt voor het hacken van overheidsdiensten moesten op last van de Amerikaanse regering voor buitenlanders worden geblokkeerd vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Het bedrijf heeft vervolgens de toegang voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap Precisiedouchen gehouden. Festivalbezoekers worden uitgedaagd om zonder timer zo dicht mogelijk uit te komen bij precies 5 minuten douchen. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. De gemiddelde Nederlander gebruikt gemiddeld 118 liter drinkwater per dag, waarvan 40% onder de douche. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
5: Stop. Play it. Play it.
6: Ook wat er verliegen van, zeg. Goedenavond samen. Dag, hè.
7: Oh, verrek, nou zie ik het, het zijn leken.
6: Mag ik even de gitaar stemmen, alsjeblieft? Geef u mij eens even de A van Antonius, alsjeblieft. En de B van Benedictus. Dank u wel, hoor. Ik ben Frater Venantius uit Schin op Geul, beter bekend als de Zingende Frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit Ubach over Worms. Dat is de Pratende Pater. En dan heb je nog, schijnt het in Schimmert, de Brullende Broeder. En in Herkenraad hebben ze dan ook nog een kroenende Waardemoeder. En als ik goed ben ingelegd in Zusteren, 2 zuchtende zusteren. Maar ik neem aan dat u mij...

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. De 3 Italianen zijn dankzij een GPS-tracker door de hulpdiensten gevonden, maar de hulp kwam te laat. Het ongeluk is vermoedelijk al vrijdagochtend gebeurd. De klimmers zijn waarschijnlijk in de diepte gestort toen een van hen uitgleed en daarbij de andere 2 in de val meesleurde. Ze zaten met touwen aan elkaar vast. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. De toegang tot de meest geavanceerde modellen die kunnen worden misbruikt voor het hacken van overheidsdiensten moesten op last van de Amerikaanse regering voor buitenlanders worden geblokkeerd vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Het bedrijf heeft vervolgens de toegang voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap Precisiedouchen gehouden. Festivalbezoekers worden uitgedaagd om zonder timer zo dicht mogelijk uit te komen bij precies 5 minuten douchen. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. De gemiddelde Nederlander gebruikt gemiddeld 118 liter drinkwater per dag, waarvan 40% onder de douche. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Polderpop Radio.
5: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap precisiedouchen gehouden. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 100 kilometer file in het land, vertraging rond de werkzaamheden en door grenscontroles. 10 minuutjes op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, bij Barneveld, op de A2 Den Bosch-Utrecht. Zijn 2 rijstroken dicht bij knooppunt Everdingen, kwartier vertraging daar. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, grenscontrole en 10 minuten oponthoud vanaf knooppunt Ouddijk. Linker rijstrook van de A12 is dicht vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam, een ongeluk met 5 voertuigen bij Rotterdam Centrum. 6 kilometer file, daar een 40 minuten vertraging, want daar zijn 2 rijstroken dicht.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De deelnemers aan de Zeeuwse Ride for the Roses hebben in Goes een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Bij dat ongeluk kwamen donderdag 3 basisschoolkinderen en hun schooldirecteur om het leven. Ook raakten meerdere kinderen gewond. De herdenking vond plaats bij de start van de jaarlijkse sponsorwielertocht voor KWF Kankerbestrijding. Inmiddels is er in ruim 24 uur tijd bijna €124.000 opgehaald voor de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die uit de bocht vloog zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers, maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En vorige week zijn er op de Zuidpool midden in de winter temperaturen van ruim 15 graden boven nul gemeten. Meer dan 20 graden hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Wetenschappers spreken van uitzonderlijke warmte en een voortzetting van de opwarmende trend. Door de hoge temperaturen en regenval ligt er veel minder ijs op Antarctica dan gemiddeld. Volgens onderzoekers heeft dat gevolgen voor de dieren zoals pinguïns en ook voor de aanwezige onderzoekstations op het Zuidpoolcontinent. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in het land, vertraging door werkzaamheden en grenscontroles. Werkzaamheden op de A10, Koenplein, knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer, 4 kilometer en 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Den Haag bij knooppunt Lunet is de linkerrijstrook dicht. Daar 6 kilometer file en een kwartier vertraging. En 40 minuten vertraging na een ongeluk met 5 auto's op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Het gebeurde bij Rotterdam Centrum, staat nu 6 kilometer file met 40 minuten vertraging.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.
0: Dit is de Mabo 2 Club op Polderpop Radio met Henk Kruize.
2: Another golden weekend.
3: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

0: En welkom bij de Mabo 2 Club, vrienden. Het zeezenderprogramma van Polderpop Radio. Elke zaterdag en elke dinsdagavond te beluisteren hier. Met in het eerste uurtje aandacht voor de zeezender Radio Noordzee. In het eerste uurtje van Radio Noordzee hebben we onder andere uit 1972 straks een programmafragment van Ferry Maat. We hebben een fragmentje van Alfred Lagarde uit 1973. En een stukje van Peter de Jager die de Troef 20 presenteert op 24 augustus 1974. En straks in het tweede uur hebben we de allereerste testuitzending vanaf het zendschip De Egier van Radio Delmare. We hebben een fragmentje van Gary Stevens op Swingin' Radio England uit 1966. En een heel leuk fragment van DJ Loke Bode. Die was discjockey bij het Nederlandstalige Radio 227. Een zeezender die voor Nederland uitzond van februari tot juli 1967. Dat allemaal in de komende twee uurtjes hier in de Mabo 2 Club. We begonnen met een lekker instrumentaaltje. En dan moet ik even kijken of ik het goed uitspreek. Jean-Jacques Perry en Gossipo Perpetuo.
1: We gaan terug in de tijd. Terug naar de jaren 70 met de Mabo 2 Club.

0: muziek uit het jaar 1972. De formatie Middle of the Road. De single met een dubbele A-kant. De moord is juist hoorde The Talk of All the USA. Maar de B-kant was ook een hit. Dat was Samson and Delilah. En die stond trouwens twee keer in de hitlijsten genoteerd. De versie van The Middle of the Road. Maar Samson and Delilah stond ook genoteerd van de formatie Big Secret. 1974 was ook de terugkomst van de Nederlandse band The Shoes. Ze hadden een aantal jaren geen hit gescoord. En in 1974 kwamen ze terug met Face to Face. En hierna trouwens Ferry Maat met de top 50 van de 10 juni 1972. Maar eerst The Shoes.
1: Dit is Henkie op Polderpop Radio. Hey Henkie, heb je nog een lekker gauw ouwe voor ons?

0: The Shoes met een face-to-face uit het jaar 1974. We gaan nu terug naar 10 juni 1972. Radio Noordzee, de Nederlandse service, was bijna anderhalf jaar in de lucht en de zaken gingen prima. Er werden hoge luistercijfers gescoord en een van de meest populaire discjockeys van de Nederlandse Radio Noordzee, dat was Ferry Maat. We gaan terug met een top 50 van 10 juni 1972 in presentatie van Ferry Maat.
1: Zomervrouw, u verwendt ze maar weer. Verrukkelijk zo'n complete linzenschotel met bacon. En gezond ook.
2: Koen Lekker, dat is het helemaal.
3: Oh, ik krijg er honger van zeg. Goedemiddag. Bedankt voor de nieuws en weerberichten en het sportprogramma van Algemeen Dagblad tussen 10 en 12. U heeft afgestemd gewoontegetrouw op Radio Noordzee Internationaal. Te ontvangen op de nu volgende golflengte. 220 meter op de middengolf. Dat is 1367 kilohertz. FM-kanaal 44, 100 megahertz. En op de korte golf de 49 meter Europa-band 6205 kHz. Radio Noordzee Internationaal 21 uur per dag op de werkdagen. En in het weekend, zoals nu bijvoorbeeld, 21 uur plus 3 is 24 uur non-stop het weekend. 10,
4: 9,
3: 9.
4: We have ignition sequence start.
3: Dat kan ik niet verstaan.
4: The engines are on.
3: Oh ja.
4: 4,
3: 3, gaat snel.
4: 2, 1, 0.
3: Goedemiddag.
5: Zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur.
6: Coast to coast.
5: Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee Super Top 50.
3: 4 minuten over 12 en hartelijk welkom in deze Top 50 show op deze zaterdagmiddag, de 10e juni vandaag. We gaan de Top 50 laten horen die geldig is van de week 10 tot 17 juni. En daar kunt u dan 3 uurtjes lang naar luisteren. Het zaterdagmiddag gebeuren van Radio Noordzee Internationaal. Dan straks van 3 tot 4 uur toekomstmuziek. Onder leiding van Tony Berg natuurlijk. En daarin hoort u de nieuwe trederschijf, de nieuwe kanskaarten, LP van de week. Noem het maar op, alles wat nieuw is. En uitgebracht is in Nederland de komende week, wat u allemaal kunt gaan kopen. En wat getipt wordt voor de hitlijst die wij tussen 12 en 3 gaan laten horen onder het motto de hits van coast to coast. 7 nieuwe vandaag genoteerd in onze Supertop 50. En er zijn er even zoveel verdwenen. Het is 4,5 over 12. Hier is nummer 50, de hekkensluiter voor deze week. Een plaat die één strijderschijf was. 5 plaatsen gezakt, Christian Iron Hall.

Goedemorgen en nachten, Connie en de Rekels. Without You van Nilsson en Back Steelerborough van de New Seekers. Ex-strijderschijf. Al die platen gaan de rommelzolder op, maar komen over een half jaartje daar weer vanaf. Al zijn de gouden ouwe te draaien op Radio Noordzee Internationaal. Voorlopig zeggen we nog steeds.

bijna 8 minuten over 12 en u luistert naar onze Nederlandse Top 50 show op deze zaterdagmiddag. Zeven nieuwe vandaag en de eerste gaan we nu draaien. Binnengekomen op nummer 49, de bekende Fransman Michel Polnareff. En hij zingt over de vakantie, Holidays.

0: Supernatural. Wat een hit zeg. Het is net zoiets als Borrequito verleden jaar, weet u wel. En het zal waarschijnlijk ook wel weer een grote gaan worden in Nederland voor alle Spanje-vaarders van binnenkort. Als u op vakantie gaat, u zult hem nog horen van de zomer daar. Dus haal hem vast in huis, dan heeft u een voorproefje van de komende vakantie. Binnengekomen als tweede nieuwe voor vandaag op nummertje 48 in de Radio Noordzee Super Top 50. Paco Paco uit Spanje en taka taka ta. It's the chewing gum that makes chewing fun.
1: Kou je fris en voel je fijn met Chiclets.
0: We hebben er drie op een rijtje, drie gloednieuwe platen die genoteerd staan vandaag. Op nummer 47, The Beach Boys en de nieuwste Hit You Need a Mass to Help Us Stand Alone. Dat zijn de Bee Gees. Israël is vandaag gezakt van 28 naar 46 en het heeft niets met de bekende voetballer te maken, geloof ik. Hè?
2: Wat? Nee, die Neeskes, Krol, die Hanegem, Haan.
0: Dat wou ik ook zeggen, meneer Israël van Feyenoord. Ja, oké, okay, dank u. Dat was Tom van Duinhoven, de Bee Gees gezakt van 28 naar 46 met Israël. Jules, wat doe je het weer leuk? Ik heb...
3: Vreemd dat van de 6 miljoen Nederlanders die dit jaar met vakantie gaan, er nog zoveel zijn die zich niet of nauwelijks laten voorlichten met alle teleurstellingen van dien. Het tijdschrift Reizen verschaft u die informatie. Het wijst u de weg naar onbekende vakantiegebieden. Het geeft praktische tips voor onderweg, maar ook boeiende kleurenreportages. Met het tijdschrift Reizen gaat een nieuwe wereld voor u open. Vraag bij uw tijdschriftenhandelaar naar Reizen. Het blad voor de kritische toerist.
0: Ja, even goed luisteren, Jules. We zijn niet gekomen om te lachen hier vanmiddag, maar wij moeten de luisteraars een serieus programma aanbieden. Wat heet gewoon de Nederlandse top 50 van Radio Noordzee. Maar ik mag hem wel even aan u voorstellen. Hè. Jules Stevenaar doet de techniek vanmiddag en dat is in vertrouwde handen. Nummer 45. Nederlandse opname. Gekke plaat trouwens. Hij zakt en hij stijgt en hij is vandaag gezakt. Van 41 naar 45. Vier plaatsen. Verlies voor Ronnie Tober en met een roze japlonde. Hè. Met

0: Nederlandse formatie, de Dizzy Man's Band uit Zaandam. Plaatje uit het jaar 1972. En volgens mij is dit het favoriete plaatje van Glennis Grace. De nummer dat heet Jumbo. We gaan naar Alfred Lagarde. Toen Alfred in dienst kwam, was hij nieuwslezer aan boord van het zendschip de Mabo 2. En het zeeleven, dat lag Alfred Lagarde niet zo heel erg best. De beste man was bijna 24 uur per dag zeeziek. En later besloot Alfred Lagarde om de programma's voortaan aan land op te nemen. Ik ga jullie meenemen naar 4 februari 1973. Driemaster met Alfred Lagarde.
1: Omdat jij het bent.

0: Ja, ik begrijp het wel, jongen. Ja, maar ik zou er ook graag even wat willen zeggen. Ugge heet het prachtige lied. En dat komt van Mark van Amstel en Gerard Smit. Jongen, jongen, hij houdt niet op ze. Hoe lang zou die zijn, anders denk je? Een minuutje of 4,5. Ugge.
1: Het vruchtbare zomer of zo.
0: Ugge. Het lijkt wel een beetje op ons taaltje. Hier de Indianen. Ja. Ugge. Vader Abraham en zijn goede zonen, de kansgeld van Buitengaats, Mark van Amstel en Gerard Smit, kozen deze week als hun plaat waar ze helemaal achter staan natuurlijk met een knipoogje naar het komende carnaval. Het is 11 minuten voor 6:30, halen ze weer terug met allerlei ingewikkelde toestanden. Zou niet, doet hij het of niet?
1: Nou, nog niet erg.
0: Hij doet het nog niet erg. Even kijken.
1: Helemaal niet eigenlijk.
0: Nee, helemaal niet. Nou, daar gaan we dan zo meteen wel even naar kijken, maar eerst even dit. Voor een rechtstreeks uitzending gaan we nu verbinden met... Ah, vergeet je het maar. Dit is gewoon werk van de Edwin Hawkins Singers. Tears of Joy, Man Desiring. Jesu, Joy of Man's Desiring. Een prachtig arrangement op dit klassieke nummer. En het werd gebracht door niemand minder dan die Edwin Hawkins Singers. Ook weer een kanskaart geweest, als ik me niet vergis, van Nico Steenbergen. Heb ik daar een foutje gemaakt, Hans, of niet?
1: Dacht ik niet.
0: Ja, of van Peter Holland, dat wil ik trouwens van afwezen. Ja. Uitstekende plaat. En u vindt hem, zoals gebruikelijk in dit programma, sorry, alle platen, in de Radio Noordzee playlist. Evenals deze, voormalige kanskaart van Dreammaster. Een van de favoriete groepen van Leo van der Groot die dinsdag weer terugkomt. De banden, I don't wanna hang up my rock and roll shoes.
2: Mama, she done told me she didn't like this rock and roll.
0: Petite vie ou je bleu, dat is een ontzettend goede plaat van Art Sullivan, de opvolger van Ensemble, ook alweer een ontzettend grote hit geweest in heel Europa in feite. En dat was een trein te schrijven op Noordzee, dat weet u nog wel. En dat werd ook een grote hit voor hem in de Super 50. Laten we het allerbeste hopen voor deze nieuwe single, Petite vie ou je bleu. Als het aan ons ligt, zal het er niet aan liggen. Het moet natuurlijk bij u liggen, anders wordt het geen hit. Als je hem niet koopt, dan wordt het nooit een hit natuurlijk. Dat kan niet, want wij hebben de enige echte eerlijke 50, en dat weet hij.
2: Mexican bandido, bang, bang, bang.
0: Hier is Old Shatterhand en zijn bandido's.
2: Bang, bang, Mexican bandido, bang, bang, bang.
0: Het is 9:30. Mexican bandido.
2: Bang.

0: De grootste hit van Earth and Fire in het jaar 1974, Love of Life. En een nummer dat Johnny Kaagman bijna de kop had gekost in de band. Toen de broertjes Koers dit nummer hadden geschreven en de repetities gaande waren voor de opnames van Love of Life, kreeg Johnny Kaagman het nummer maar niet onder de knie. Het lukte steeds niet en op een gegeven moment begon dat de gebroeders Koers een beetje te irriteren. Ze begonnen zelfs te denken aan het feit of ze Johnny Kaagman niet moesten vervangen door Patricia Pai. Maar uiteindelijk wordt het nummer door de gebroeders Koers in een wat lagere toonzetting geschreven en toen kreeg Johnny het prima onder de knie en het werd een grote hit. En tevens, Johnny bleef bij de band. Love of Life 1974. Het volgende programmafragment komt ook uit 1974. Namelijk vanaf 24 augustus. Radio Noordzee had nog 1 week te gaan voor de definitieve close-down. Aan boord van het zendschip waren een aantal presentatoren waren niet erg lekker. Die waren ziek en die bleven liever in zijn bed liggen dan het programma te doen. Dus mocht nieuwslezer Peter de Jager, die mocht buitengaats presenteren op 24 augustus 1974. En het was tevens de Troef 20. Er was een soort tipparade waarin de allernieuwste platen werden voorgesteld. Regelmatig waren er wat platen zoek, want ze wisten we hebben toch nog maar een weekje te gaan. En er werd toch iets anders gedaan met de platen als op de platenspeler leggen. Maar dat hoort u straks allemaal wel in het komende fragmentje. We gaan naar 24 augustus met Peter de Jager, de Troef 20 in Buitengaats.
1: Hoe laat is het?
2: Afijn, later. Hartelijk welkom en welkom gefeliciteerd. Reeds deze aanhef, die u allen weet, praat ik voor die luisteraars die zo onverstandig waren of geen geld meer over hadden betreffende eventuele schaarste. Maar de teerling is nu tenminste gegooid. Daar komt de grondslag. Je weet niet wat je hoort. Buitengaats tussen 6 en 8 uur. 'S Avonds live vanaf de Mebo 2.
3: Radio Noordzee. Luisteraars, goedenavond. U bent live verbonden met het zendschip de Mebo 2 met de Troef 20 in Buitengaats. En zoals u wel gehoord heeft, u hoort niet de stem van Erik Post en niet die van Gerard. Erik is met vakantie. En de stem van Herman de Bruin die ontbreekt ook vanavond. Want Herman die is wel aan boord, maar hij voelde zich niet erg lekker vandaag. En hij voelde zich eigenlijk niet in staat om het programma te doen. Vanavond dus de Troef 20 met Peter Jager. En op nummer 20 is de buitengaans kanskaart. Dat heet Swinging on a Star van Spooky and Sue. Maar die plaat die hebben we niet aan boord gekregen. Wat we wel hebben, dat is nummer 19. Uitstekende nieuwe plaat van Per Groscola. En het heet Feet Feet on Part.

Nieuw op nummer 18 in de troefkwinde van Radio Noordzee. She's got the power. Neil Christian was dat en inderdaad nieuw op nummer 18. Prachtig nieuw geluid van de Buffoons. Dat heet I don't want to go on without you. En dat slaat misschien ook wel een beetje op ons, want het is toch de laatste troef 20.

prachtige muziek was dit van de Buffoons-luisteraars. En ik word een klein beetje in de war gemaakt hier in de studio, want we zijn op zoek geweest naar een aantal platen van de Troef 20 die niet te vinden waren. Ik weet nu waar ze zijn. Want de pannenkoeken die ik op dit moment krijg, daar is een van dus eigenlijk een plaat met een beetje meel eroverheen en zo. Maar nummer 16 hebben we wel. Het is de Ted Bowens kanskaart, Herb Ota en de Song for Anna.

0: jij deze plaat ooit wel eens gehoord? Nee? Moet eens luisteren bij ons, bij Henkie. Want daar hoor je ze wel.
1: Vooral zeezenders de deur open te zetten. Eigenlijk in zo'n zaak je zou voorschrijven in zo'n
2: Een mogelijke
3: mogelijk. Als de dagen grijs van de regen te kort zijn om nog licht te geven en de winter langs de bladeren van de bomen scheurt, heb je genoeg aan de programma's van Radio Noordzee om de koude winterdagen door te komen. Geluk is het geluid van de fijne uurtjes. Die worden bezorgd door Ferry Maat, Tony Berk, Leo van der Goot, Ted Bouwens, Dick de Graaf, Mark van Amstel en Hans Molenaar. Voor wie wakker wordt en luistert naar Radio Noordzee op 220 meter, is elke nieuwe dag een wonder. Zonder meer.
4: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
3: 220, want er is meer.

0: willen van de zeezenders met de deur open te zetten.
1: Onjuist zijn
0: van nu zo dat de willen van de zeezenders.
2: De deur open met je jas aan. Op de gang nog een laatste slok thee. En gauw in de auto. Met natuurlijk de radio afgestemd op 220 meter. Doe wat je moet doen. Snel en goed. Stem af op Radio Noordzee. Want er is meer.
3: Want er is meer.
4: Want er is meer dan een sterveling.
5: In 1974 bracht Jan van Veen een singeltje uit. Dat heette Meer. En later heeft hij daar een speciale Radio Noordzee versie van gemaakt. Dit nummer is nooit op de plaat uitgebracht. Ik draai het vanaf een bandje wat ik ooit van iemand van Radio Noordzee heb gekregen. Meer. En dan de Radio Noordzee versie van Jan van Veen. We blijven even in 1974. Dat doen we gewoon met een aantal leuke plaatjes uit dat jaar. Bijvoorbeeld van de Sparks. Dat was een hele leuke band. Die bestond uit de twee broers. De Ron en Russell Meal. En dat was vooral Ron Meal. Dat was een beetje een rare snuiter was dat vrienden. Hij was getooid met zo'n Hitler-snorretje. Hij was de toetsenist en hij stond stokstijf en helemaal stil stond hij altijd achter zijn toetsenbord. Maar ze maakte fantastische muziek. Zoals deze uit 1974. The Sparks and This Town. Ain't Big Enough for the Both of Us. In de Meebo 2 Club op Polderpop Radio.

0: In februari 1973 werd de suite in Schotland van het toneel af bekogeld. De Schotse fans waren blijkbaar niet gediend van de glitterpakjes en de make-up die de leden van de suite droegen. En dat inspireerde ze tot het schrijven van dit nummer. De Ballroom Blitz, en dat werd een hit in september van 1973. Zo, het eerste uurtje van de Meebo 2 Club zit erop. We gaan zo meteen in het tweede uur gaan we naar de jaren 60. En dat doen we onder andere met Gary Stevens voor Swingin' Radio England in 1966. We hebben wat van Radio 227. Dat was een Nederlandse zeezender die in 1967 uitzond. En de allereerste testuitzending van Radio Delmare vanaf het zendschip De Eger. We sluiten dit eerste uurtje af met een plaatje uit 1972. Met een man die in januari 2022 stierf, 82-jarige leeftijd. R. Dean Taylor, en die R stond voor Richard. Taos, New Mexico. Daarna het nieuws en de commercials. En daarna zit hij natuurlijk weer klaar voor het tweede uurtje van de Meebo 2 Club. Tot zometeen.
1: Radio Noordzee International. Smash play.
2: Now.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie meldt dat er een paar auto's in beslag zijn genomen en in totaal 3 personen zijn opgepakt in verband met de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in de wijk Amsterdam-Nieuw-West. Waarvan die 3 verdacht worden, wil de politie nog niet zeggen. Vandaag is het forensisch onderzoek begonnen. Gisteren kon dat nog niet, omdat er onder het puin nog gezocht werd naar slachtoffers. Bij de explosie in een bijgebouw van een flat vielen 7 gewonden, van wie er nog altijd 2 ernstig aan toe zijn. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Volgens hem wordt er nu gewerkt aan een elektronische ondertekening van het akkoord. Na die ondertekening zouden volgende week dan verdere gesprekken volgen over de uitwerking ervan. Iran en de VS onderhandelen al enige tijd over een overeenkomst. Een officiële bevestiging van de ondertekening is er nog niet. Satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. Zo verschijnen een grote aantallen tentenkampen, opslagloodsen en herstelde luchtbases dichtbij onder meer Finland en Noorwegen. NAVO-landen noemen het een zorgwekkende ontwikkeling, terwijl Rusland de zorgen daarover afdoet als speculatie. En Iran heeft de uitvaart van de voormalig opperste leider Ali Khamenei van 4 tot en met 9 juli gepland. Khamenei kwam eind februari om het leven bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. De 86-jarige leider wordt na ruim 4 maanden op 9 juli begraven in zijn geboortestad Mashhad. Hij werd opgevolgd door zijn zoon. Vader Ali Khamenei geldt als een strenge sleutelfiguur binnen de Islamitische Republiek. Ondanks zware verliezen onder de Iraanse top bleef het regime tijdens de oorlog met de VS en Israël gewoon overeind. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vertraging door en rond werkzaamheden en bij grenscontroles. 89 kilometer file in het land. 2 rijstroken van de A2 zijn dicht vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Kwartier vertraging daar. Kapotte auto op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Zijn ook 2 rijstroken dicht bij Amstelveen Stadshart. De 6 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. En een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij knooppunt Lunette 5 kilometer file. De linker rijstrook is daar dicht.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it. Play it.
0: Dit is de Mabo 2 Club op Polderpop Radio met

0: Welkom terug bij het tweede uurtje van de Mebo 2 Club, het zeezenderprogramma van Polderpop Radio. En in het tweede uurtje gaan we onder andere terug naar de jaren 60. Dat doen we zo meteen met Swingin' Radio England. Dat was een station dat lag voor de kust van Engeland. Dat was opgezet door Amerikanen. Maar dat was toch allemaal een beetje... De presentatie was toch allemaal een beetje te snel voor de Engelsen. En het ging al vrij snel ter ziele. En toen werd het vervangen door twee Nederlandse stations. Het eerste Nederlandse station dat was Radio Dolfijn. Maar dat sprak ook niet zo heel erg aan. En daarna werd het Radio 227. Een popstation... Dat een hele mooie sound had, maar wat helaas maar een half jaar heeft bestaan. Van deze twee zenders hoort u dadelijk wat fragmentjes. En we gaan terug naar 1978. Het zendschip De Aegir die had zijn anker laten vallen voor de Nederlandse kust. En de allereerste testuitzendingen werden gemaakt met het formidabele vermogen van 300 watt, vrienden. Ja, ja. Als ik me niet vergis was dat René de Leeuw die het presenteerde. Dat allemaal in het tweede uurtje van de Gouden Oude Club.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4 de Mebo 2 Club met Hein Kruijzen.
2: Hem ging niets te ver en geen zee te hoog.
0: En maak van dat gouden oude club naar Mebo 2 Club. Hè. Zijn die jaren die beginnen te tellen.

0: van de LP Introducing the Walker Brothers uit het jaar 1966. Misschien wel een beetje toepasselijke titel voor dit zeezenderprogramma My Ship is Coming In. Zometeen gaan we naar 13 augustus 1966 met een heerlijk programma gepresenteerd door Gary Stevens op Swingin' Radio England. Maar eerst vinden de Beatles.
1: Weer nemen wij een duik in het hitverleden. Zeg, ken jij deze plaat nog?

0: van 2 en 9 juli 1966. De Beatles waren het met Paperback Writer. We gaan naar Swingin' Radio England. Dat was een zender die voor de Engelse kust lag vanaf het schip de Laissez-Faire. Stond uit op 227 meter. Het station was opgezet door Amerikanen. En die dachten dan ook om de Amerikaanse radiosound naar Europa toe te brengen. En dat was een kleine misrekening. Want op die hele snelle presentatie, daar zaten de Europese luisteraars niet te wachten. Het station heeft maar een half jaar uitgezonden. En toen was Swingin' Radio England alweer heel snel uit de lucht. De zender werd ook bemand door Amerikaanse discjockeys. En een van die DJ's die elke keer zijn programma's bracht op Swingin' Radio England, dat was Gary Stevens. We gaan terug naar 13 augustus 1966 met Swingin' Radio England.
1: You'll find the fun. Radiates around Swingin' Radio England.
2: Ah, good morning on you. It's Saturday. Time for our Gary Stevens Musical Museum. Solid gold hits from New York.

is een heerlijke golden oldie dit, hè. Een plaatje dat de nummer 5 haalde op de Billboard Hot 100 in april 1967. Dat waren de Five Americans en Western Union. Zometeen gaan we verder met de geschiedenis van Swingin' Radio England. Want dat station werd al vrij snel uit de lucht gehaald en vervangen door een Nederlandse station. Dat ga ik u zo meteen allemaal uitleggen. En eerst nog Beat, vrienden, want zo noemden we het vroeger. Beat, Nederbeat noemen we het ook wel. Uit 1967 van de Nederlandse band The Hunters. Dat was de band waarin onder andere Jan Akkerman samen speelde met zijn helaas overleden broer Cocky Akkerman. En dit was zijn grootste hit, The Russian Spy and I.

Nederlandse band The Hunters en hun Russian Spy and I. We hadden net een programma verment van Swingin' Radio England. Dat station begon zijn uitzendingen in mei 1966. Maar de erg Amerikaans getinte uitzendingen die sloegen helemaal niet aan. En de eigenaren van de zender die wilden toch geld verdienen. Dus wordt er in oktober 1966 besloten om Swingin' Radio England te sluiten. En het voortaan te gaan richten op...

Nederland. Swingin' Radio England werd vervangen door de Nederlandstalige zender Radio Dolfijn. Nou was Radio Dolfijn werd geen popzender, maar een zender met easy listening muziek en heel veel jazzmuziek. En het was ook de eerste station waar Lex Harding begon. Toen nog niet onder zijn artiestennaam Lex Harding, maar nog onder zijn eigen naam Lodewijk den Hengst. Radio Dolfijn blijkt ook geen succes te zijn, het slaat ook helemaal niet aan. En in januari 1967 besluiten ze om Radio Dolfijn te transformeren naar een popstation. En dat lukte wel, vrienden, dat lukte wel. Lex Harding ging mee en daar werd de naam Lodewijk den Hengst dus vervangen door Lex Harding. En die naam die was opgebouwd van zijn favoriete sigarettenmerk, dat was Lexington, daar kwam dat Lex kwam vanaf. En Harding, dat was de achternaam van zijn favoriete Amerikaanse president. Dus zo werd Lodewijk den Hengst Lex Harding. Ik heb voor jullie een heel leuk stukje klaargezet van Radio 227, zoals het station ging heten. Het heeft helaas maar uitgezonden tot juli 1967 en toen ging ook dat station uit de lucht. Het is een programma van 17 juni 1967 en het werd gepresenteerd door Loopbode, Radio 227.

Zeer gevoelige plaat, een zeer goede plaat. Nummer 10 deze week op onze Double F Charts. Deze van Scott McKenzie en San Francisco. U luistert op het ogenblik naar uw station 227. De juiste tijd op dit ogenblik is 7 minuten over 6. Dit is nummer 22 op onze Double F Charts. Dat zijn de Bee Gees. To love somebody.

Met aan de flipside van Jackson was dat Nancy Sinatra uit de gelijknamige James Bond film You Only Live Twice, nummer 19 deze week op onze Double F Charge met een geweldige rode ster.

Lees Humo, het blad waar iedere tiener en tv'er verlangend naar uitkijkt. Verschijnt iedere donderdag. Lees Humo. Dit is nummer 27 deze week op onze Double F Charts.

0: In een uitvoering van de Journeyman Singers nummer 27 deze week op onze Fabulous 15 met een geweldige rode ster, Up, Up and Away. En dat is dan een plaats die gedeeld wordt tezamen met Frank Ifields. Een zeer goede kans hebben voor onze Double F Charts.
1: How I love to hear the organ.
0: Dit is Dean Martin in The Chapel and the Moon.

Nummer 5 deze week op onze Double F Chart. Een zeer gevoelige uitvoering van Ray Charles, Here We Go Again. En dat staat dan op de 5e plaats met een rode ster. Eveneens op onze hitparade staat deze plaat. Althans, stond deze plaat. Het is namelijk een oud goudje. Uit de film The Young Ones, The Shadows and Peace Pipe.

een zeer gevoelige uitvoering van deze piece by buiten gelijknamige film van The Shadows. We gaan verder met een zeer gevoelige opname van het volgende zangeresje. Dit is Lulu. Nummer 11 deze week op onze Double Life Charts. And let's pretend.

0: De bloempotmannen uit 1967, de Flower Pot Man. En Let's Go to San Francisco. Radio 227, het heeft ongeveer maar een half jaartje uitgezonden. Maar toch zijn er een aantal talenten dus van Radio 227 afgekomen. Onder andere Lex Harding dus, die ging vanaf eind 1967 ging die naar Radio Veronica. Een andere Radio 227 disjockey die ook naar Veronica gegaan was, dat was Tom Collins. En ook Jos van Vliet, die was disjockey op Radio 227. Die heeft korte tijd voor Radio Veronica gewerkt. En later is Jos van Vliet beroemd geworden als de zanger David Alexander Winter met vooral in 1969 zijn hit Oh Lady Mary. Zometeen, vrienden, gaan we naar Radio Del Mar, die de allereerste testuitzendingen brachten vanaf hun zendschip de Eger. Maar eerst gaan we een keer lekker naar de jaren 70 met een plaatje dat heel veel gedraaid werd op de Engelse service van Radio North Sea International. Zo moet je dat uitspreken. Dat was een band uit Los Angeles, Crabby Appleton, Go Back, uit dit jaar
1: 1970.

0: 1970. Go Back, Krabby Appleton. We gaan naar Radio Delmare. Dat was een initiatief van onder andere Gerard van Dam. Gerard van Dam die in 1972 ook verantwoordelijk was voor het opnieuw op zee leggen van het zendschip De Mi Amigo van Radio Caroline. Gerard van Dam had een scheepje gekocht, dat heette de Egier. En dat werd in de haven van Scheveningen werd dat uitgerust tot zendschip. En net voordat het ze uit wilde varen en het schip helemaal klaar is, er stonden vier zenders aan boord. Er waren twee complete studio's, een rijk gevulde platendiscotheek. Wordt het schip aangehouden en wordt alles door de Nederlandse politie in beslag genomen. Uiteraard besluit men om het schip dat gelukkig niet in beslag was genomen meteen voor de kust van Nederland te leggen. En daar wordt het later opnieuw voorzien van de zendapparatuur. En de allereerste testuitzending van Radio Delmare op 192 meter, die werd gemaakt op 25 augustus 1978. En de discjockey was René de Leeuw.
1: Zijn gelukkig lekker koffie kunnen drinken. En een paar heerlijke rustige melodietjes. Het waren er weer drie op een rijtje. En geef even een overzichtje. We begonnen met een Italiaanse nummer 1 hit van de winter van dit jaar. Die stond nog bijna doorgedrongen tot Nederland. Net niet. Matia Bazar heette de groep en het nummer heette Solo 2. Daarna hadden we een eigen zangeres Millie Jackson. En If You're Not Back in Love by Monday. En heeft ze nog alle tijd het hele weekend, want het is nu pas vrijdag. En het is precies 12 uur, ook dat nog. Midden in de middag. Daarna horen we Dorothy Moore een oud succes van Bobby Goldsboro, getiteld With Pearl in Hand. U weet het misschien niet, maar u luistert op het ogenblik naar een testuitzending van Radio Delmare. Het worden er vandaag twee testuitzendingen. De eerste die is bezig vanaf 11:30. En die duurt nu nog tot 1 uur en de tweede loopt van 2 tot 6. Als alles goed gaat, maar we hebben geweldige technici hier. Die weten zelfs van een schrijfmachine nog een zender te maken. We zijn uit op de 192 meter, oftewel de 1562 kilohertz van de Middengolf. En u kunt ons schrijven, want ons adres, wat zo langzamerhand al een beetje bij u bekend moet zijn. Maar goed, hier komt het nog een keer. Radio Delmare. Olvik, O-L-D-V-I-C, in het plaatsje Marbella, M-A-R-B-E-L-L-A. En dat ligt in Spanje. En wij gaan in ieder geval tot 1 uur door met non-stop muziek. Alleen nu even iets minder rustig dan toen net.

luistert op dit moment naar de eerste officiële testuitzendingen van Radio Wilmar. We zenden uit op 192 meter middengolf, wat overeenkomt met 1562 kHz. Ontvangt u ons goed, ontvangt u ons slecht, hoort u ons, luistert u naar ons op dit moment. Laten we het voor u horen. U kunt gewoon schrijven naar Radio Wilmar, Old Vic, Marbella. En dat ligt in Spanje, u weet wel, het zuidelijke land in Europa. Voor iedereen, naartoe gaat, met vakantie, of met zijn werk, met zijn wagen, volgeladen en lopen.

waarschijnlijk allemaal met applaus. Dat is een van de laatste live nummers die Elvis Presley opnam voor hij 16 augustus 1977 overleed. Veel te vroeg overigens. Wat niet te vroeg is, is de tijd. Het is zo'n beetje 10 minuten voor 1 en dat betekent dat de eerste helft van deze testuitzendingen van vandaag er bijna op hebben zitten. We gaan door tot 1 uur en dan straks tussen 2 en 6 weer. U luistert naar Radio Delmare, uitzenden op de 192 meter van de middengolf, hetgeen overeenkomt met 1562 kilohertz. We hebben weer 3 platen gehad, 3 gouden houden ditmaal. We begonnen met de Eagles uit 1975, One of These Nights. Daarna uit 1976, de prachtige ballade van Eric Carmen, getiteld All By Myself. En inderdaad, hij deed het in zijn eentje. En zoals ik dus al zei, van de King Elvis draaiden we van zijn LP Elvis in Concert het overbekende Don McLean werkje And I Love You So. U kunt ons nog altijd schrijven bij Radio Delmare, ontvangstrapportjes, verzoekjes, leuke foto's opsturen, enzovoort, enzovoort. Ons adres daarvoor is Radio Delmare, Old Vic, dat is O-L-D-V-I-C gespeld. Marbella, dat is het plaatsje en dat spelt men als volgt, M-A-R-B-E-L-L-A. En dat ligt in Spanje en we gaan nog even, als het kan, nog 3 nummertjes draaien voor de klok van 1 uur.

Mark Jacobs aan boord van het zendschip De Mi Amigo. Met zijn eigen interpretatie van de Disco Duck van Rick Dees. We gaan nog een keer lekker terug naar de jaren 60. En dat doen we met David McWilliams. En met dat plaatje met dat heerlijk telefoongeluidje. Dat werd opgenomen in een telefooncel voor de opnamestudio van Abbey Road. Geniet lekker mee met David McWilliams en zijn Days of Pearly Spencer.

0: David McWilliams. Hij bracht veel van zijn platen uit op Major Minor Records. Dat was een platenlabel van Philip Solomon. En Philip Solomon was in de jaren 60 mede-eigenaar van Radio Caroline. Het zit erop voor de Mabo 2 Club. Mocht u nog favoriete programmafragmenten hebben van zeezenders, van discjockeys of van plaatjes gewoon uit de zeezenderperiode, gewoon even een mailtje sturen naar polderpophenk@gmail.com. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van dit programma.
1: De Mabo 2 Club.
0: En dan heb ik natuurlijk weer de leuke programmafragmentjes voor jullie klaargezet. Als bij de leuke muziek uit de tijd 1964 tot 1989. Ik wens u verder nog een heel fijn weekend. En volgende keer natuurlijk weer lekker afstemmen op dit programma.
1: De Mabo 2 Club.
0: Oké, Jacco, dan mag je lekker naar huis. We sluiten dit uurtje af met Super Sister uit 1970. En She Was Naked. Tot de volgende keer. Houdoe.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. Pro-voorman Jesse Klaver wil geen kabinetsplannen steunen waarbij zowel zijn partij als JA21 betrokken zijn. Hij zegt in de Volkskrant dat de ideologische verschillen tussen beide partijen te groot zijn. Klaver wil dat een nieuw kabinet daarom duidelijk moet kiezen voor een koers over links of over rechts. Hij verwijst daarbij naar de zorgen over toenemende polarisatie in het politieke debat. JA21 pleit juist voor strenger migratiebeleid en zogenoemde terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Volgens hem wordt er nu gewerkt aan een elektronische ondertekening van het akkoord. Na die ondertekening zouden volgende week dan verdere gesprekken volgen over de uitwerking ervan. Iran en de VS onderhandelen al enige tijd over een overeenkomst. Een officiële bevestiging van de ondertekening is er nog niet. En satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. Zo verschijnen een grote aantallen tentenkampen, opslagloodsen en herstelde luchtbases dichtbij onder meer Finland en Noorwegen. NAVO-landen noemen dat een zorgwekkende ontwikkeling, terwijl Rusland de zorgen daarover afdoet als speculatie. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land. Twee rijstroken van de A2 zijn dicht vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 10 minuten vertraging daar. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen bij Amstelveen. Werkzaamheden op de A10 vanuit het knooppunt de Nieuwe Meer. Vanuit het knooppunt Koenplein naar knooppunt Watergraafsmeer bij Durgerdam. 4 kilometer file. En op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunette werkzaamheden. Daar 5 kilometer file vanaf Driebergen. Doe je er een kwartier langer over.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Radio. Weerbericht.
1: Het is wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Vanavond is het bewolkt met nog een verdwaalde bui in het noorden. Vannacht kan er nog een buitje vallen, met name in de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt dan naar een graad of 12 bij een matige westenwind. Die is aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig en in het noordelijk kustgebied soms krachtig met windkracht 6. Morgenochtend is er een mix van wolken en zon en met name in het noordoosten ook wat regen. 'S Middags laat de zon zich soms zien en valt er nog een enkele bui in het uiterste oosten. Het wordt een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtig kan zijn, kracht 5. Morgenavond blijft het droog. Ook maandag is het droog met soms wat zon. Daarna wordt het steeds warmer met op een erg warme vrijdag ook nog kans op flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Je blijft luisteren. Elk weekend weer. 48 uur lang. Polderpop.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Pro-voorman Jesse Klaver wil geen kabinetsplannen steunen waarbij zowel zijn partij als JA21 betrokken zijn. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. En satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Kwartier vertraging heb je ook als je over de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar rijdt. Je komt in 9 kilometer file tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer. Werkzaamheden op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel op de A10. Bij knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file en een kwartiertje vertraging. En 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch met grote meerderheid ingestemd met een fusie tot één nieuwe partij, Progressief Nederland, afgekort PRO. 96% van de GroenLinksers stemde voor en 97% van de PvdA-leden. Volgens betrokkenen is het besluit historisch omdat twee grote linkse partijen volledig opgaan in één organisatie. Er werd al 5 jaar over gesproken. Oud-PvdA-voorzitter en huidig FNV-leider Spekman wil samen optrekken tegen de ingrepen in de sociale zekerheid. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. En een vrouw uit Den Bosch heeft wekenlang met zakjes drugs in haar fietstas rondgefietst zonder dat ze dat wist. Ze dacht dat het om speelgoed ging vanwege de vrolijke kleurtjes op de verpakkingen. De politie kwam de zaak op het spoor na een bijzondere melding en sprak de vrouw aan. Toen bleek dat het daadwerkelijk om verdovende middelen ging, schrok ze enorm. De zakjes zijn door de politie in beslag genomen en worden vernietigd. Volgens de politie gaat het om een onschuldige vergissing. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, 10 minuten vertraging bij Barneveld, 10 minuten vertraging op de A9 Diemen-Alkmaar bij Alsmeer. En door de werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag is je tijdsverlies 10 minuten bij knooppunt Lunetten.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
10: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
11: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
12: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.

weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold. Stop. Play it.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: Het is wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Vanavond is het bewolkt met nog een verdwaalde bui in het noorden. Vannacht kan er nog een buitje vallen, met name in de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt dan naar een graad of 12 bij een matige westenwind. Die is aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig en in het noordelijk kustgebied soms krachtig met windkracht 6. Morgenochtend is er een mix van wolken en zon en met name in het noordoosten ook wat regen. 'S Middags laat de zon zich soms zien en valt er nog een enkele bui in het uiterste oosten. Voor een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtig kan zijn, kracht 5. Morgenavond blijft het droog. Ook maandag is het droog met soms wat zon, daarna wordt het steeds warmer met op een erg warme vrijdag ook nog kans op flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Je blijft luisteren, elk weekend weer, 48 uur lang, Polderpop Gold.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch met grote meerderheid ingestemd met een fusie tot één nieuwe partij, Progressief Nederland, afgekort PRO. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. En een vrouw uit Den Bosch heeft wekenlang met zakjes drugs in haar fietstas rondgefietst zonder dat ze dat wist. Ze dacht dat het om speelgoed ging vanwege de vrolijke kleurtjes op de verpakkingen. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind.
3: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. 10 minuten vertraging, 4 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten, 10 minuten oponthoud. En een kapotte bus op de rechter rijstrook van de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht bij Papendrecht, 20 minuten oponthoud.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.

0: Dit weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

Polderpop Gold. Wij zijn zeer benieuwd of jij ze allemaal kan meezingen. De muziek in het weekend op Polderpop Radio in Polderpop Gold.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. Pro-leider Jesse Klaver heeft tijdens het partijcongres in Den Bosch het kabinet opgeroepen om te kiezen tussen samenwerking met Pro of met Ja21. Beide kanten tegelijk bedienen kan volgens hem niet. Volgens Klaver moet het beleid progressiever en eerlijker worden met behoud van de sociale zekerheid. Het congres stond in het teken van de officiële fusie van GroenLinks en PvdA tot Pro en de leden waren daar massaal voor. 96% van de GroenLinksers stemde voor en 97% van de PvdA-leden. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. 10 minuten vertraging, 4 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten, 10 minuten oponthoud. En een kapotte bus op de rechter rijstrook van de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht bij Papendrecht, 20 minuten oponthoud.
5: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.

0: weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: Het is wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Vanavond is het bewolkt met nog een verdwaalde bui in het noorden. Vannacht kan er nog een buitje vallen, met name in de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt dan naar een graad of 12 bij een matige westenwind. Die is aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig en in het noordelijk kustgebied soms krachtig met windkracht 6. Morgenochtend is er een mix van wolken en zon en met name in het noordoosten ook wat regen. 'S Middags laat de zon zich soms zien en valt er nog een enkele bui in het uiterste oosten. Het wordt een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtig kan zijn, kracht 5. Morgenavond blijft het droog. Ook maandag is het droog met soms wat zon. Daarna wordt het steeds warmer met op een erg warme vrijdag ook nog kans op flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
3: Je blijft luisteren, elk weekend weer, 48 uur lang, Polderpop Gold.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Pro-leider Jesse Klaver heeft tijdens het partijcongres in Den Bosch het kabinet opgeroepen om te kiezen tussen samenwerking met Pro of met Ja 21. Beide kanten tegelijk bedienen kan volgens hem niet. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. 10 minuten vertraging, 4 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten, 10 minuten oponthoud. En een kapotte bus op de rechte rijstrook van de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht bij Papendrecht, 20 minuten oponthoud.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Morgenavond is er mogelijk in het Zeeuwse Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. Bij het ongeval kwamen 3 basisschoolkinderen en de directeur van basisschool De Warande om het leven. De gemeente Terneuzen overlegt nog met de initiatiefnemer over de herdenking. De tocht zou dan eindigen bij de school van de slachtoffers. Bij het ongeluk raakt ook een aantal kinderen gewond. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto zit nog vast. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. 10 minuten vertraging, 4 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten, 10 minuten oponthoud. En een kapotte bus op de rechter rijstrook van de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht bij Papendrecht, 20 minuten oponthoud.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.

0: Dit weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Morgenavond is er mogelijk in het Zeeuwse Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. Bij het ongeval kwamen 3 basisschoolkinderen en de directeur van basisschool De Warande om het leven. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. 10 minuten vertraging, 4 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten, 10 minuten oponthoud. En een kapotte bus op de rechter rijstrook van de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht bij Papendrecht, 20 minuten oponthoud.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. Volgens experts maken de symbolen het voor opsporingsdiensten moeilijker om de berichten te traceren. Ze waarschuwen dat strengere Europese migratieregels smokkel juist aantrekkelijker kunnen maken. Want de smokkelaars krijgen een monopolie en ontdekken steeds nieuwe routes. In het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de drie overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers worden gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit nog vast. Een online inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden leverde al ruim 124.000 euro op. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. En in de Alpen zijn dit weekend al zeker 6 bergbeklimmers om het leven gekomen. Bij de Mont Blanc verongelukten vandaag 2 klimmers op de Mont Maudit en werd een 3de slachtoffer gevonden op een gletsjer van de Brenva. Ook op de Matterhorn kwam een bergbeklimmer om het leven. Gisteren stierven al 3 klimmers na een val op de Gran Paradiso in Noord-Italië. De slachtoffers stortten honderden meters naar beneden. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. 10 minuten vertraging, 4 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunette, 10 minuten oponthoud. En een kapotte bus op de rechter rijstrook van de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht bij Papendrecht, 20 minuten oponthoud.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.
0: Polderpop Hitmuseum, Boomers Paradise.

gingen terug naar juli 1955 en dat deden we met rock'n'roll icoon Chuck Berry en zijn Maybelline. En welkom bij een nieuwe aflevering van het programma van voor en door de boomer generatie, het Pollepop Radio Hit Museum. Met vandaag in dit eerste uur natuurlijk weer veel muziek uit de 50s en uit de 60s. Denk daarbij onder andere aan Bonnie Lou. Ja, en we zelfs nog wat van Pink Floyd. Even kijken wat hebben we hier nog meer liggen. Even kijken, hier liggen nog singles van Billy Fury en nog heel veel meer leuks, vrienden. En we gaan naar de Beatles en dat doen we met een nummer dat ze opnamen op 11 februari 1963. I Saw Her Standing There. Het was de eerste track op de eerste LP van de Beatles, Please Please Me. En het leek producer George Martin wel een heel leuk idee als John Lennon voor dit nummer speciaal zou aftellen.

De song My Boy Lollipop die werd in 1956 al geschreven, maar dan origineel als My Girl Lollipop. Uiteindelijk gaat het naar een 14-jarig meisje in 1956, dat was Bobby Gay. En die veranderde de tekst van My Girl Lollipop in My Boy Lollipop. En daar kreeg Bobby Gay, die toen 14 jaar oud was in 1956, kreeg ze daar $100 voor. En dat was voor een meisje van 14 jaar in die tijd een enorm bedrag. Maar de meest bekende

60. We scoren de hits, we scoren de Kinks. Die scoren een hit hier in Nederland met Mr. Pleasant. En dat is een beetje vreemd, want in Engeland werd dat niet als een separate single uitgebracht, maar als een B-kantje. En dan de B-kant van Autumn Almanac.

een leuk plaatje dit voor de line dancer onder ons. Kom uit het jaar 1953, vrienden. Mijn ouders die hadden deze nog als 78 toerenplaat. Ah, die was erg leuk toen. Groot was het verdriet toen mijn moeder hem een keer liet vallen en de plaat midden doorbrak. Ja, Bonnie Lou en haar Tennessee Wigwag. Mary Jo Card heette ze eigenlijk. Ze overleed in 2015 op 91-jarige leeftijd. Ze leed al jaren aan dementie. Bonnie Lou. We gaan weer naar 1967 en dan doen we met de Pink Floyd. Pink Floyd werd meer bekend door haar albums als door haar singles. We gaan de tweede single draaien die Pink Floyd uitbracht. Dat is de opvolger van Arnold Lane. Het is een nummer geschreven door Syd Barrett en dat heet See Emily Play. De plaat werd opgenomen in de Abbey Road Studio onder leiding van de vaste technicus Norman Smith. Die ook heel veel albums opnam met Pink Floyd, maar ook met de Beatles. En die later in de jaren 70, begin 1971, nog bekend werd als de zanger Hurricane Smith. Dit is de Pink Floyd en See Emily Play.

You Got What It Takes kwam origineel uit het jaar 1959 van meneer Marv Johnson. Dit was de versie van de Dave Clark 5. De titelsong van de LP You Got What It Takes. Uitgebracht in het jaar 1967. En houdt u van muziek van het jaar 1967, dan moet u volgende week gegarandeerd luisteren naar het Hitmuseum. Want dan draaien we 2 uur lang muziek uit het jaar 1967. Dus noteert het even in de agenda. 1967 in het Hitmuseum. Op 13 augustus 1966 was er de allereerste Nederlandstalige nummer 1 hit in de Veronica Top 40. En dat was het nummer Dansje de hele nacht met mij van Karen Kent. Dat was een Nederlandse vertaling van een Engels nummer dat heette Dance Mama Dance Papa Dance. Een song die origineel kwam uit de film What's New Pussycat. Een film waarvan Tom Jones nog de titelsong zong. Dansje de hele nacht met mij werd ook opgenomen door de Belgische band The Waikikis. Een lekker instrumentale, maar wij draaien de originele zoals je uitgebracht werd in 1966. Door Joanne and the Streamliners. Dance Mama Dance Papa Dance.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hit Museum. Hey Henkie!
1: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

dit vind ik zo'n heerlijk zwijmelplaatje, vind ik dit. Billy Fury, I Will, uit het jaar 1964. Hij werd ook wel de Engelse Elvis Presley genoemd. En die had nog wel meer dingen die overeenkwamen met de Elvis Presley. Elvis overleed onder andere op 42-jarige leeftijd in het jaar 1977. Billy Fury overleed ook op 42-jarige leeftijd. Hij leed al jarenlang aan een zwak hart en hij overleed in 1983, ook 42 jaar oud. Ronald Wiggily heette hij eigenlijk en hij kwam uit Liverpool. En dan zijn ze erg trots op Billy Fury. Want bij het Royal Albert Dock in de haven van Liverpool, daar staat een standbeeld van Billy Fury. Van 1964 klimmen we op naar 1966. En dat doen we met de band van de broers Randy en Rick Zenninger. Dat zijn de McCoys. Wat we gaan draaien is hun derde single en een non-album plaatje. Oh, mooi dit. Maar een beetje vergeten. Maar desalniettemin al te mooi. Up and Down van de McCoys.

Michelle was een nummer van de Beatles dat geschreven werd door Paul McCartney. En daarvoor had hij nog speciaal een paar lessen Frans genomen om het een beetje fatsoenlijk te kunnen schrijven. Michelle werd opgenomen door onder andere David en Jonathan. Dat is een versie van Booker T en de MG's. Zelfs meneer James Overlast die heeft het opgenomen. En dit was uit 1966 de versie van de Overlanders. We gaan weer wat verder terug in de tijd. We gaan naar 1962 en dat doen we met Johnny Angel. Een nummer dat door diverse zangeressen op de plaat werd gezet. De eerste versie van Johnny Angel die was van Laurie Lowman. En daarna wordt hij opgenomen door Georgia Lee. Beide uitvoeringen werden geen hit. Daarna wordt hij in 1962 ook nog een keer op de plaat gezet door Patti Lynn. En ook in datzelfde jaar nog door Shelley Fabares. We hebben het over Johnny Angel. En trouwens in 1973 werd het ook op de plaat gezet door de Carpenters op een LP Now and Then.

En ook deze kwam uit het jaar 1967. En let even op, hè. Volgende week draaien we gewoon 2 uur lekker lang hits uit het jaar 1967. Dus stem volgende week ook af op het Hitmuseum. Het programma van, voor en door de boomergeneratie. Eric Burdon and the Animals. En een plaatje dat begon met een parodie op de tv-serie Dragnet. Kent u die nog herinneren? Dit waren de San Francisco Nights. We gaan een jaartje verder terug. We gaan naar 1966. En dat doen we met de Greengrass, een nummer van Gary Lewis en de Playboys. Het was een 8e single, uitgebracht op Liberty Records en geschreven door Roger Greenaway en Roger Cook.

Dit zijn van die heerlijke pareltjes uit het verleden. Plaatjes die eigenlijk ten onrechte helemaal vergeten zijn. Zoals dit singeltje uit 1965. Let the Water Run Down. Van de toen in de jaren 60 heel bekende zanger PJ Proby. Het was trouwens niet zijn echte naam. Zijn echte naam was James Marcus Smith. En hij was bevriend met Sharon Shealy. Dat was de vriendin, ex-vriendin van Eddie Cochran. En Sharon Shealy bedacht voor James Marcus Smith de naam PJ Proby. Het was gewoon de naam van een van haar ex-vriendjes. We gaan naar de Traffic Vrienden, 1967. Maar met een heel mooi nummer, Hole in My Shoe. Het nummer werd geschreven door Dave Mason, die helaas onlangs op 19 april jongstleden overleed op de leeftijd van 79 jaar. De andere leden van de Traffic die vonden dit nummer Hole in My Shoe, die vonden zich maar niks meer. Maar we vinden het een heel mooi nummer. En halverwege komt zo'n heel lief meisje voorbij, die heeft het over een giant albatross. En dat is zo mooi. Dat is Francine Hyman. Dat was de stiefdochter van de directeur van platenmaatschappij Island, Chris Blackwell. Hole in My Shoe, The Traffic, uit 1967.

En zo'n soort plaatjes, dat noemden ze in de jaren 60 novelty records. Dat wil zeggen een beetje idiote plaatjes. Ja, Napoleon de 14e, they're coming to take me away. En dan denk je van, daar zit ook nog een hele leuke B-kant zit erop. Ja, daar zit inderdaad een hele leuke B-kant op. Want wat deden ze voor de B-kant? Nou, daar lieten ze de... Simpel gezegd, daar lieten ze het plaatje gewoon achterstevoren lopen. Dan werd de band achterstevoren afgedraaid. En die B-kant die klinkt zo. Ja, zo kom je hier om je plaatjes vol te krijgen. Deze kwam uit 1966 en we gaan weer even naar 1967. Met een nummer dat in 1962 al uit werd gebracht door Lonnie Donegan. I'll Never Fall In Love Again. Waarvan ook nummers zijn van onder andere Timmy Euro en Elvis Presley. Maar wij prefereren nog deze van, heel mooi, Tom Jones. En hij wordt nooit meer verliefd. Heel verstandige beslissing, vrienden. Heel verstandige beslissing. I'll Never

Moet je helaas een heel klein beetje inkorten. Tom Jones met I'll Never Fall In Love Again. Het nieuws zit eraan te komen. En daarna ben ik natuurlijk bij je terug met het tweede uur van het Hitmuseum. Het programma van voor en door de boomer generatie. En wat heb ik allemaal voor leuks op vinyl voor jullie in het tweede uur. Nou, onder andere muziek van Buddy Holly, uiteraard de Rolling Stones, Sonny and Cher, Nancy Sinatra, Elvis Presley, Johnny Cash en zijn vrouw June Carter. En nog veel meer leuks in het tweede uurtje zometeen van het Hitmuseum. We sluiten dit eerste uurtje af met The Searchers. Een nummer dat origineel was uit 1961 van The Drifters. En wat uitgebracht werd in juni 1963 door The Searchers. Sweets for my sweet. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er vielen toen zo'n 60 relschoppers agenten aan en ze richtten flinke schade aan bij het gemeentehuis. Volgens de minister ondermijnt het geweld de rechtsstaat en brengt het omwonenden in gevaar. De politie herstelde de orde met onder meer de mobiele eenheid, paarden en honden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. De ontvoering vond plaats in de hoofdstad Port-au-Prince in een wijk die als relatief veilig geldt. Wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist is nu nog niet duidelijk. Al jaren kampt Haiti met extreem bendegeweld en een golf aan ontvoeringen. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. Volgens experts maken de symbolen het voor opsporingsdiensten moeilijker om de berichten te traceren. Ze waarschuwen dat strengere Europese migratieregels smokkel juist aantrekkelijker kunnen maken. Want de smokkelaars krijgen een monopolie en ontdekken steeds nieuwe routes. En in het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers worden gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit nog vast. Een online inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden leverde al ruim €124.000 op. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. 10 minuten vertraging, 4 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunette, 10 minuten oponthoud. En een kapotte bus op de rechter rijstrook van de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht bij Papendrecht, 20 minuten oponthoud.
5: Eradus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eraduswijnimport.nl.
6: Geen 18, geen alcohol.
7: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
8: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

opgenomen op 20 september 1957. Buddy Holly. Hij was trouwens een van de eerste artiesten die speelde op een toen splinternieuwe elektrische gitaar, de Fender Stratocaster gitaar. Peggy Sue, een nummer dat hij origineel schreef als Cindy Lou, was een soort eerbetoon aan het nichtje van hem. Maar drummer Jerry Allison, die je ook zo lekker tekeer hoort gaan in dit nummer, die had verkering met een meisje, dat heette Peggy Sue Garrison. En hij wou een beetje indruk maken op haar. En daarom vroeg hij ook aan Buddy Holly of hij het nummer Cindy Lou kon omschrijven in Peggy Sue. Al dus geschieden. En later is drummer Jerry Allison nog gehuwd met zijn Peggy Sue Garrison. Welkom terug bij het tweede uur van het programma Van Voor en Door de Boomer Generatie, het Hitmuseum. Met straks onder andere Elvis Presley. Ik heb nog wat van een zekere Lance Percival nooit van gehoord. Nee, nou, lekker blijven luisteren. Verder nog heel veel meer leuks. We hebben nog wat van The Birds, van Them, The Hollies. Heerlijke muziek uit de 50s en natuurlijk ook de 60s. Zoals ook The Rolling Stones. Ik ga een track draaien van de eerste LP die ze uitbrachten in 1964. Dat is nummer Honest I Do. Een nummer dat in 1957 ook al op de plaat werd gezet door Jimmy Reed.

Elvis Presley, hij houdt iets eerder op als dat ik dacht. Elvis Presley scoorde een grote hit met zijn nummer Love Me Tender. En daar was dit de opvolger van, uitgebracht in januari 1957. Too Much. Elvis zong dit nummer ook in de Ed Sullivan Show, in de aflevering van 6 januari 1957. We gaan weer naar de 60s, 1966. En dat doen we met Sonny & Cher. Een plaatje dat ze in dat jaar uitbrachten en dat was een beetje in de Griekse stijl, Little Man. Op dat moment toerde Sonny & Cher door Europa en ze hadden het plaatje nog niet uitgebracht, maar ze hadden de muziekband meegenomen. En later in een studio in Londen wordt die muziekband van Little Man ingezongen en wordt het alsnog snel op single uitgebracht. Little Man uit 1966 met Sonny & Cher.

The Man in Black, Johnny Cash samen met zijn echtgenote June Carter. Met hun versie van de Jackson, uitgebracht in het jaar 1967. En er was toen in 1967 nog een versie van Jackson. Die was van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. En die hoort u volgende week in het Hitmuseum. Het programma van voor en door de boomer generatie. Volgende week draaien we alleen maar muziek uit het jaar 1967. Het Hitmuseum, het bestaat nu al meer dan 16 jaar. En de allereerste uitzending van het Hitmuseum die was op 2 januari 2010. En dat was op de lokale omroep van Gelderop Plus FM. En het allereerste plaatje wat ik in dat allereerste programma draaide, dat was een hele leuke van Billy Joe Royal, Down in the Boondocks.

Shame and Scandal in the Family was een hit in het jaar 1965 van onder andere Sean Elliott. Het was ook in het Nederlands uitgebracht. Schandaal in de familie. Wie is wie? En dat werd uitgebracht door de Mounties. En deze kwam ook uit 1965 van de Engelse acteur en komiek Lance Percival. En die nam altijd de calypso muziek een klein beetje op de hak. Een versie van Shame and Scandal in the Family. We doen een bonus Beatles, vrienden. Want er waren heel veel Beatles hits in de jaren 60. Zoals Lady Madonna uit 1968. Een single-only nummer met Paul McCartney op de piano. En die doet het helemaal in de stijl van Fats Domino.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hitmuseum. Hey Henkie!
1: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

Bracht in augustus 1964 op zijn LP Another Side of Bob Dylan. In juni 1965 wordt het zowel uitgebracht door Cher als door The Byrds. En dat was de versie die u zojuist hoorde. We blijven in 1965, want dat doen we met Them. Een van de leukste hits van Them is onder andere het nummer Here Comes the Night. Je hoort Jimmy Page op de gitaar. Jimmy Page die later nog de frontman zou worden van Led Zeppelin. En het is misschien ook wel leuk om te horen. Op de achtergrondvocals hoor je Andy White. En Andy White was in 1962 de drummer op het Beatles nummer Love Me Do. Love Me Do, dat was een nummer dat, van de Beatles dat met 3 keer is uitgebracht. De eerste keer met de drummer Pete Best. Daarna met de drummer Andy White. En dan de hand nog een keer met de drummer... Even kijken, Ringo Starr. Them, and here comes the night.

De Hollies scoorden veel hits in de jaren 60, maar ook in de jaren 70. Deze komt uit 1964, want het was origineel van Doris Troy uit 1963. Just One Look. En het was ook de eerste hit van de Hollies die ze in Amerika scoorden in de Billboard Hot 100. Zometeen nog in het programma. Oh, heel leuk. Adamo. Ik heb nog wat van David Garrick. Ik heb hier nog een plaatje liggen van Etta James. En ook eentje van Joy Marshall. Oh, dat is ook zo'n hele mooie vriendin. Dat allemaal zometeen. Eerst nog een plaatje. Dat komt nog uit de platendoos van mijn ouders. Uit het eind van de jaren 50 en het begin van de jaren 60. Dat is skiffle muziek. Oh, dit is mooi. My Dixie Darling van Lonnie Donegan.

The More I See You was origineel een song uit het jaar 1945. Maar de meest bekende uitvoering die kwam toch wel uit 1966 van Chris Montez. Maar ik vond deze vond ik toch een beetje leuker. Van de zangeres Joy Marshall. The More I See You. Ah, in 1964 kwam ook in Nederland een grote doorbraak voor de Belgische zanger Adamo. Hij was op een bezoek bij Willem Oduis. Die noemde zich toen nog Willem Oduis. In zijn programma Voor de Vuistweg. En daar had hij zijn hele familie meegenomen. Al zijn broertjes en al zijn zusjes. En daar trad hij op. Met het nummer waar hij later in Nederland helemaal mee zou doorbreken. Adamo. En natuurlijk kan dat niks anders zijn dan dit nummer.

tussen 1965 en 1967 was het een fagot, een redelijk populair instrument. Je hoorde het onder andere bij Sonny & Cher, I Got You Babe, Little Man. Ook de Nederlandse band Le Baroque bij de Such a Cat. En de fagot hoor je ook in dit nummer van David Garrick uit 1967. I Found a Love was de trouwens de opvolger van Dear Mrs. Appleby. David Garrick, oftewel Philip Darrell Corr uit Liverpool. Muziek van The Trucks. En dat vind ik ergens wel jammer, want als er op een oldie station muziek van The Trucks wordt gedraaid, dan hoor je eigenlijk alleen maar With a Girl Like You en al die andere vrienden. Het plaatje wat je weinig hoort van The Trucks, dat is een nummer dat in 1966 al uitkwam van Gino Washington en de Ram Jam Band. Dat is High, High Hazel. Was in 1967 een hit voor The Trucks.

had ze een fantastische stem, hè, vrienden. Geboren als James Etta Hawkins. Ze gebruikte haar artiestennaam, gebruikte haar voornaam van, en dat draaide ze om. James Etta werd Etta James. Een plaatje uit het jaar 1960. All I Could Do Was Crying. Tijd voor de een na laatste, een lekker instrumentaaltje van Dave Baby Cortez, en dat is Tootsie.

0: Dat is trouwens de B-kant van het singeltje The Happy Organ, Dave Baby Cortes en zijn Tootsie. Het zit erop voor het programma van, voor en door de boomergeneratie, Hit Museum. Mocht je verzoekjes hebben, muziek uit de jaren 50 of de jaren 60, geen enkel probleem. Gewoon even mailen naar polderpophenk, als één woord geschreven, polderpophenk@gmail.com. Sluiten wij af met Armand. Ik had eigenlijk Blommekinders willen draaien, maar een singeltje kon ik ze 1, 2, 3 niet vinden. Ik weet wel dat ik hem heb, en die houdt hij nog voor me te goed. Dus daarom maar even snel de stereoversie uit de kast gepakt van Ben Ik Te Min. Zit erop, vrienden. Wat mij betreft, tot de volgende keer. En blijf lekker luisteren naar het Hitmuseum, het programma van, voor en door de boomergeneratie. Houdoe!
1: That's all!

Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Gisteren werd er een kookadvies ingevoerd vanwege mogelijke E. coli-besmetting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die poepbacterie toch niet in het water zit. Daarom is het kookadvies ingetrokken en kan het kraanwater weer normaal worden gebruikt. Evides onderzoekt wel waarom eerdere tests toch een mogelijke E. coli-besmetting aangaven. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er vielen toen zo'n 60 relschoppers agenten aan en ze richtten flinke schade aan bij het gemeentehuis. Volgens de minister ondermijnt het geweld de rechtsstaat en brengt het omwonenden in gevaar. De politie herstelde de orde met onder meer de mobiele eenheid, paarden en honden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. De ontvoering vond plaats in de hoofdstad Port-au-Prince in een wijk die als relatief veilig geldt. Wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist is nu nog niet duidelijk. Al jaren kampt Haiti met extreem bendegeweld en een golf aan ontvoeringen. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er zijn al wekenlang protesten tegen die bouw in het beschermde Flora-gebied. Demonstranten zeggen dat bewoners onvoldoende zijn gecompenseerd en spreken van landonteigening. De regering van Albanië gaf het project de status van speciale investeerder. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. 10 minuten vertraging, 4 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten, 10 minuten oponthoud. En een kapotte bus op de rechter rijstrook van de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht bij Papendrecht, 20 minuten oponthoud.
5: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
6: Geen 18, geen alcohol.
7: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president.

0: Trump. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hi-Clean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. Hi-Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.

0: weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

Polderpop Gold. Wij zijn zeer benieuwd of jij ze allemaal kan meezingen. De muziek in het weekend op Polderpop Radio in Polderpop Gold.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Morgen stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Gisteren werd er een kookadvies ingevoerd vanwege mogelijke E. coli-besmetting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die poepbacterie toch niet in het water zit. Daarom is het kookadvies ingetrokken en kan het kraanwater weer normaal worden gebruikt. Evides onderzoekt wel waarom eerdere tests toch een mogelijke E. coli-besmetting aangaven. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er zijn al wekenlang protesten tegen die bouw in het beschermde Flora-gebied. Demonstranten zeggen dat bewoners onvoldoende zijn gecompenseerd en spreken van landonteigening. De regering van Albanië gaf het project de status van speciale investeerder. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: Weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Morgen stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen.

0: premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.

Zandvoort Weekend presenteert Polderpop Radio. Veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold. Stop. Play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop. Play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of...
0: 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
7: Stop, play it. Next train will be leaving from platform 1.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
5: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
6: Bel ons 020 679 0052.
5: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.

0: weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it. Play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop. Play it.